0: D'accord, mec?
1: Ah, hi, koop drum hier onder Jani Santa. Ja, teken nu lui op Pinnenswaal, zo lui maar niet Celtic Music Festival, dus ik zou lui ook. Ah, hi, zeg ik moet je naam maar zeggen, tja, maar dat, toen zag het het ook. Inoelijk visie, tjerit, koop drum hier, Jani Snowball, ulohat tjeri ook. Kitty kitty me, pissie matillogo, inoelijk visie, tjerit, Jani, ah, hi. Sig ik moet naam maar zeggen, tja, maar dat ook, zielen niet, ik ga ze geen dingen helpen, molingen juit. Nu hebben we nu een tja, we willen meelingen juit ook. Kuk tja, heb ik me zich in de lacht ook. Ook koning haklo die 23. Zijn ik hier aan meelo zich in de wallo lak me ook. Ook koning alo 22, me lak niet een rakdak. Umeelok meelo zich in de lak me ook. Anu willo die zich in nieuwlo, oan nieuwlo, akoning aan die 20, me zongen in limbik. Ook koning alo 23. Inuk tja, meelo zich in de lak me ook. Anu willo die lo zich in nieuwlo, mik 20, me zongen in limbik. Ook koning aan 18. Boven niet meelo zich in de lak me ook. Anu willo die. Sichin niet to make 20 met 40 moet zongen in limbik. Ook koninga 20. Akolivin milo sichin ni lak me jok. Anuelodi sichin ni me pisima yo make 20 met 40 moet zongen in limbik. Ook koninga 15. Ivo je vimilo sichin ni lak me jok. Anuelodi 1 niet to make 20 met 40 moet zongen in limbik. Anokalio milak ni anak tak 40 met 60 moet zongen in limbik. Ook koninga 15. Salonilo sichin ni lak me jok. Anuelodi 1 niet to make 20 met 40 moet zongen in limbik. Sachit. En ook kalum milak zo'n lo 40 met 60 moet zongen in mik. Zag je lak niet aan de rakta. En ook een nieuw lo, atwang nieuw lakoning aan die 60 met 80 moet zongen in mik. Ook koning 18. Kan je zo'n miraculous lake milo zeggen die lak met je rok. En ook een lo die kabang aan die lo, een nieuw lakoning aan die 20 met 40 moet zongen in mik. Ook koning 18. Hok de milo zeggen die lak met je rok. En ook een lo die 1 niet om die 20 met zongen in mik. Ook koning 19. Kan je zo'n milo zeggen die lak met je rok. Ook lak lo hamalak niet aan de rakta. En ook een lo die lo, een nieuw lo, atwang nieuw lakoning. Ning ani 20 mi song un limbik o koning a 19 au palo melo sik ni lak mi yok u la ko lo ha malak ni nak ta suni ana ko lo ni 1 ni to mi 20 mi song un limbik o koning a 19 ta si yok melo sik ni lak mi yok ha malak ni nak ta u la ko o koning a 20 ku tra melo alla khali le mi lak mi yok ha malak ni nak ta suni u la ko o koning a 21 kan so tra melo alla khali le mi lak mi yok ha malak suni u la ko o koning a 16 no na tsia bo melo nei ni mi sik ni lak to ha malak suni u la ko o koning a 14 hope they'll post will my covid milo so you let in react still go hamali me la lock still la kut koninga 11 kama challenge was see weekend ship challenge was see hung up as
2: mayor powder of nga inuit unikang init to sa sout to zio khatatunga cbc you kill top to me podcast good akka guni makponi takwa unika to sa sa khatasima yuit namerolo ya to sa sa khatasima mata ajung itukullo tamanna khuvena to marelo to sa sa na mata nala gun natasi cbc listen good ubaluni podcast good khawjige agun natasi